0: Kijken naar de 5-traffic, snijden naar Dog Timer, nog de spaan die in 3000, 500 to 3000, en een 3000 die keert dan bij wacht, ik breng zijn baan.
1: We're looking for Canada 5.
2: Starwalker I02, reach address to Copen, descend to reach 1 station. Starwalker I02, reach address to Copen, descend via Star to 10,000.
3: Right, Copen, descend via Star to 10,000, Starwalker I02.